De laatste jeugd, dat is niet zo. Ik heb dat ook niet gezegd, dat is niet zo.